Can he introduce me as Joker?

Zo, dank u wel. Dat was een beetje het beste wat we in de aanbieding hadden, dames en heren. Voor Den Haag. Had u de stukjes herkend? Had u de melodietjes herkend? Zo. Maar ik heb ook geen idee, geen idee. Nee, ik dacht, u kent die liedjes. Ik bedoel, Den Haag is een hele muzikale stad, toch? Nee, het is een beroemde zaal hier, de Anton Philipszaal. Beroemde pianisten hebben hier gespeeld, dames en heren, noem er eens een paar. Wie heeft u hier gezien? Wiebi? Nee, maar Wiebi heeft hier ook gespeeld. Wat speelt Wiebi, dames en heren? Piano. Nee, dan had ik de doelgroep toch wel goed ingeschat, maar... Nee, maar hij speelt die stukken helemaal uit, hè? Daar is ook een publiek voor. Nee, hij speelt heel mooi. Als hij Mozart speelt, speelt hij het helemaal uit, echt zo.

0: er bijna.
1: Dat krijg je als je het helemaal uitspeelt. Dan wordt het lang, maar het wordt ook grappig meteen. Klassieke muziek is meestal niet grappig. Het is wel mooi en zo en ontroerend, maar niet grappig. Bij Mozart moet je eigenlijk eerder ophouden. Ja. Nee, maar het is ook, misschien kun je zelfs horen, kunt u horen waar ik moet ophouden.

Als u niks zegt, speel ik gewoon door natuurlijk niet. En dit is Mozart gespeeld door Fats Domino. Daar is het niet alleen grappig, maar het wordt ook meteen popmuziek. Want Mozart was een beetje een popmuzikant. De klassieke muziek had je toen nog niet. Nee. En dat hebben wij uitgevonden. Hij wist dat niet. Mozart was echt een beetje zo van... Yeah, come on, yeah. Yeah, dig it, dig it, dig it. Wow, motherfucker, come on. Zo was die. Die had dit zo, hè. Proteïnegebrek. Krijg je dat? Nee, Mozart, al die lui. Beethoven improviseerde veel, echt. Niet opgeschreven, maar zo speelde hij het wel, hè. Dat is mooi, hè, klassieke muziek. Maar het is meestal te lang. Klassieke muziek is meestal niet in het Nederlands, meestal in het Duits. Het zijn altijd Duitse stukken. Zauberflöte, Così fan tutte, Don Giovanni. Het is altijd Duits. Kent u een stuk uit het... Wat kunnen we even zingen uit de Zauberflöte, dames en heren? Wat kent u uit de Zauberflöte? Koningin van de Nacht? Ein Mädchen oder ein Weibchen? Zing eens. De Koningin van de Nacht, kent u dat? Kunnen we wel even doen? Oh. Ja, maar dan gelijk. Dan gelijk, hè, daar gaat-ie.

benefited from Dollar's weakness.

Carmel.

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. Dan heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout, in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goedemorgen Kees, goedemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstjes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelt ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee, mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelde ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd. En het commando voorwaarts, komma mars, gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts arre. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten. In een door een zelf gekozen richting. En als het de heer geschikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten. Dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. En schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs.
Wat is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de zon. Zit erin. Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimen de werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden. Duidelijk? Daar hebben we de haarlengte. Lengte van de haren dus. En dan deelde ik mede dat de lengte van de haren voorlopig nog geheel wordt vrijgelaten geworden, mannen. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen, dat zij bij het marcheren tussen hakken en straatstenen beklemd gaan raken. En weer luisteren op de volgende haarverzorgingsartikelen. Zoals daar zijn. De haartonicwater. De haarverstevige. De gampo. De kareltang. De daroogkap. Als mede één karmezet per manschappenkamer voor het aanbrengen van de permanente wave. Die hele handel wordt vanwege het Rijk verstrekt geworden. Maar mannen, luisteren, deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Gaat Kees behandelen de werktijden. En dan deelt Kees mede dat de werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vijfdaagse gevechtsweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden, waarin de vijand wordt medegedeeld geworden, dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen des vrijdags 17:00 uur. En in des maandags 09:00 uur. Daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoeft te worden gerekend te worden. Samenstelling maaltijden, luisteren. Op democratische wijze samengesteld de maaltijden als volgt geworden. Voorgerecht spritsen. Hoofdgerecht gevulde koeken. En nagerecht naar keuze, rondo's, kano's, dan wel pennywafelen. Vrouwen, verloofden, vriendinnen en vaste vrienden. Die kunnen hier verder de nachten doorbrengen. Matrassen, slopen en slaapzakken zullen die overeenkomstig op de gewenste breedte gebracht worden geworden. Maar kinderen kennen hier alleen gehuisvest worden geworden wanneer ze tijdens de diensturen verwekt zijn geworden. Is dat duidelijk, mannen? De boven en beneden. Dan nog eenmaal luisteren, want tenslotte deelt Kees mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de fourier leverbaar zijn. In de standaardkleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn uit geweest, we komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés, in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Hè. Ik denk, oh shit, politie. Ik denk, ik had twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet, vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide hand, hè? Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. En ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug. Hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, tikidee. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Ja. En ze beginnen zo te rijden en ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja. Uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later... is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb het nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open, die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je problemen. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Mijn imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je van die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken zo. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hey, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en sta stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds, €160? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè? Maar goed. Ik zit daar dus in het dorpje bij mijn oma, want daar waren we gebleven, hè? En, ja, voor die locaties. En het aardige paard stond er ook nog. En ik zit zo te kijken en mijn oma zegt, je neef moet je ook in de film doen, hè? Want die is ook grappig. Ik zeg, oma, dat gaat niet zomaar. Ik heb een neef, die is 34, jaartje ouder, en die heeft nu al 9 kinderen. 9. En dat vind ik veel. Moet je zelf weten, hoor, maar ik vind dat veel. Vooral als het economisch niet zo goed gaat, dan vind ik het niet verantwoord om zoveel kinderen te nemen. Dus ik zeg ook, neef, stop eens man met al die kinderen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, wat denk je? Ja, hoe dan? Ik zeg, wat denk je? Toen dacht ik, wacht even. Die heeft natuurlijk ook nooit seksuele voorlichting gehad. Die doet maar wat. Waarschijnlijk legt hij die hele combinatie gewoon niet. Ik zeg, neef, kom eens. Ik zeg, wordt hij geen seksuele voorlichting gehouden? Ja, de imam is daarmee bezig. Ik zeg, hoezo? Die heeft toch ook nooit seksuele voorlichting gehad? Hoe gaat hij dat uitleggen aan mensen? Dat is een geestelijke man. Die kan het toch niet vertellen? Die gaat het verbloemen. Die gaat het mooier maken. Als jij loopt in een woestijn en jij zit in de oase. En je komt er dichterbij, je ziet de oase is een beetje droog. Dan moet je een beetje wrijven op de oase. Als de oase is een beetje nat of een beetje vochtig. En de palmboom is hoog en groot en sterk. Dat doe je snel de regenjas op de palmboom tot aan de kokosnoot. En dan pas jij betreedt de oase. En die kinderen zeggen, wat zeg jij nou weer, ouwe? En dan moet je duidelijk in zijn, mensen. Gewoon duidelijk.
2: Niet anders. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
4: Gezellig.
5: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

buitenlanders die zijn oké, hè? Ah, buitenlanders zijn oké. Nou, dat liet je hem nog niet af. Maar als je... Want ze zijn oké, want ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtonen.

Zo'n mensen, ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè. Als je gedag zegt of zo, die zijn scheidjongen, die kijken niet eens aan. Die lopen gewoon zo. Loop zo door, terwijl allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag. Ja, gedag, zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe het goed. Luister. Mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is, als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen, Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam, Ridderkerk. Komen er mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk, of zoals mijn familie dat dan noemt, Ridderkerk. Ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging met mijn neefjes en nichtjes, dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daaraan, deed hij de deur open. Keek hij me aan en zei hij, hey Ronald! Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald! En daarna introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlands alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Kijk die man, zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zeg, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje. Gaan we een broodje eten. Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee, joh. Nee, want met een geluidje in je mondje klink je een beetje als een krugje. Wat is nou weer gie-gie? Dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg, kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En dit is een goed verhaal. De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap. Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje, dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet, daar geloof je niet. Een slokje, helemaal gek. Je zo'n blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddank. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt, zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. En, dat is trouwens ook nog eens een keer zo, als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, zijn vaak jongere mensen, mensen jongere generatie, die zegt, oh ja, wat de fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval, en dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. Dan zeg ik altijd, nou jongens, luister even, misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider, dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider, dat ging in het begin ging dat zo van. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat, dan heb je niks, hè? Wat zei je al onze vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars? Ja, dat is geen serie. Maar hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over. Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid, dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja,
zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme, alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilde ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten, weet je wel. Ja, kom je scheid aan. Nou, doe het er niet door. Ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel, mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal, zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Oh, rooie wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis, lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets en ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets, soms... Dan ben je aangeschoten en dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht. Mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door, alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte, aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch? Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie daar, ik zie die voet. En ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets. Zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek. Ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem, maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja... De kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nihil. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar je naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij een zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Wam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om een belastingaangifte te overdenken. Tijd zat. Uiteindelijk, ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor... Een jongen, die is aan de andere kant van de straat, is hij speciaal gestopt met zijn fiets om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan, die zegt... Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Het is een meezinger, dames en heren. Dat werkt namelijk altijd feestvreugdeverhogend in de zaal. En het is ook goed voor het saamhorigheidsgevoel onder je publiek. Dus dat gaan we even doen. Ik zing hem even voor. Het wordt vanzelf wel duidelijk hoe het in elkaar zit qua meezinger. Komt-ie hoor.

0: van. Snap je een beetje het meezing-idee? Ik zing het voor, je zingt het na. Het is eigenlijk heel simpel. We gaan het heel even proberen. Kijken of het werkt. Komt-ie hoor, Groningen. En wat is de bedoeling?
1: Ja.
0: Is er ook een plan?
1: Is er over nagedacht?
0: Oh, wacht even, sorry, dat heb ik niet helemaal goed uitgelegd. Sorry, ja, hier gaat het net even anders. Ik zing, het is altijd leuk als het net even anders gaat, maar je moet het wel even uitleggen. Ik zing, is er over nagedacht? En ik zing jullie.

wacht, ik hoor nog een paar mensen. Of ja, sorry. Ja, nee, laten we het dan gelijk goed doen. Sorry, dat ligt aan mij. Er zit nog één tel tussen. Dus ik zing, is erover nagedacht. Of zo, dan komt hij pas, snap je wel? Ja, de meesten deden het al meteen goed, hoor. Misschien kan je zo'n geïrriteerd geluidje erbij maken. Zo, is erover nagedacht. Of zo, snap je? Heb je en die tel en je hebt gelijk dat geïrriteerde gevoel er ik in. Oké, nou, nog één keer met z'n allen. Komt u.

Dat is de bedoeling hiervan. Heel goed. Ik zit alleen even te denken om alleen even, dat we alleen even de mannen hier van Groningen en omstreken en Buffalo en Foxhol en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, Harkstede. Ja, dat we die gewoon even allemaal, dat we zeker weten dat we een goede basis hebben. Gewoon even een stevige fundering. Even alleen de heren. Ook, nou ja, laat maar zitten. Nou, in ieder geval, sorry, ja, dat is flauw. Dat is flauw. Nou, nu komt u. Nu komt u. Komt u met z'n allen. Of tenminste de mannen dan. Komt u, mannen.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Applaus voor de mannen, hè? Echt, ja, echt. Ja, serieus. Ja. Nou ja. Als je nagaat dat de mannen toch vaak eigenlijk alleen maar mee zijn om de auto te parkeren, de jas op te hangen en de koffie te halen. Het echt, echt heel coöperatieve heren van Groningen. Nou, oké, daar komt u hoor.

Bedoeling hiervan gaat heel goed. Ja, het is altijd leuk om ergens over te zingen wat ook echt gebeurd is. Even kijken of ik nog eentje heb. Ja. Een jonge man uit Alphen aan de Rijn, die vond het leven niet zo fijn. En hij schoot met zijn geweer hele winkelcentrum neer. De burgemeester, nee, die is niet zo leuk. Nee, die is niet zo leuk. Nee, ja, doe een ander. Sorry, doe een ander. Er lag een kind op bed met de man erbovenop. En die man die zei, en je houdt je kop. En hij ging maar tekeer, ging maar op en neer. Vinden we niet zo bij. Nee, die is niet bij. Ja, die is bij. Die zei, nou ja, dan moet je even kijken in je eigen thuissituatie of dat niet te dichtbij komt. Ja. Nou ja, of andersom dat het juist heel dichtbij komt, omdat je het op deze manier aan wil kaarten. Van ja, wat is daar nou eigenlijk precies de hele tijd de bedoeling van? Nou ja, het is cabaret, hè. Dan moet ik het misschien nog even weer uitleggen. Het is cabaret, dus het moet altijd een beetje op het randje. Liefst een klein beetje eroverheen. Maar als mensen echt weg gaan lopen uit je publiek, dan ben je te ver gegaan. Ja, dit, ik hou hier ook niet van, hoor. Ik vind dit gaat ook te ver, vind ik ook. Maar ik moest dit eventjes als voorbeeld dan even geven. Dus bij echt cabaret moet je net even te ver gaan. Nou, nog even met z'n allen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werken bij Defensie.

beste, moeten steeds de sfeer verpesten. Erger je niet blank of zwart, wie de koe krijgt, wie de gart. Niet met links of rechts tevreden, want we zijn het alle twee.

job done.

Hey, meer ruimte in. Ik wil meer ruimte innemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter... Ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rijden uit de stad, kom ik thuis, hangen drie tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes hoor, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op een scooter. En die zweefden dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de dingen en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die

Gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we gewoon zo maar nemen. Ik trek dat ding helemaal open! Vol gas! 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. En ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpakje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af, vol gas, ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel, ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat dat plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suskenmesk, hè? Wat een kutboekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal, denk ik, ja Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano, zet hem op de bok, vastlak draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten, als je een mobiele pianokruk hebt als pianist, als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano, je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it, je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch, als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen, waar is die laatste pam, pam? Ja, de mobiele piano druk, hè? Kan je wat doen? Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt ook veel meer onzin. Als je... Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens een scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, denk aan. Je vliegt ver, je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter, dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen, die kan helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen, denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier, dat is de dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je ze altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo. Tik. En dat is... dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spieren meer zitten, daar kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt er vlees soms ook. Ik zeg, ja. Is dat deunig? Nee, dat is dikke Henk, die komt net verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè?

In de pauze misschien nog iemand zitten kijken of die ook Engelse woordjes kon bedenken die klinken als Nederlandse woordjes en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je er. Huh? Valt tegen, hè? Nee. Ik had er nog eentje. Oh ja. Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer, Kees? Mijn pianospel is niet meer zo virtuoos als toen ik 14 was, want ik heb de laatste jaren minder les. Minder les. Zullen we even de rest doen? Dan kunnen we aan bier. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart cake kan ik niet goed rekenen. Het zou gekund hebben, keek, als het was geweest, terwijl ik naar een taart keek. Maar nu zit die vriendin er weer tussen. Ik vind het trouwens niet erg als je iets fout roept, hoor. Want het gaat om het meedoen. Hè? Daarom heet het programma ook Doe Mee. En het winnen... Ja, bij de eerste 29 try-outs heb ik mokken uitgedeeld.

0: Als er nou toch nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te winnen valt. En zitten te hopen. Ja, je zou hooguit wat tijd kunnen winnen. Door er vast weg te gaan. Maar verder. Geen illusies. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart paai. En naar een blonde haarlok kijk die ik aai. Vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht. Saai. Ik denk dat ik de was maar even droog draai. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal. Ho. Ik wou net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop? Dol. En zomaar heel een winkelcentrum. Mol. Dat is leuk, hè? Dat mollen uit de eerste helft dan weer terugkomt. Ze weet wel dat ik met een oude vlam. Flame. Sinds ik steeds mokker met haar op haar naam. Neem. Waaruit ik nu al maanden al mijn drank. Drink. Ze is in het leggen van dat soort verband. Link. Dat ik nog af en toe iets van die hoer hoor. Daar geeft ze mij per dag een klap of vier voor. En als ik haar een keertje in de winkel stoor. Dan jaagt ze mij onmiddellijk de deur. Nu ik, dus het wordt nu iets onsamenhangender. Ik vond dat ik wel best eind gekomen was. Maar er zou eigenlijk nog een coupletje tussen moeten wanneer ik uitleg dat ze jaloers is en niet meer voor me wil koken. Dus dat ik dat zelf moet, oftewel uit blik eten. Nu ik de smaak van etenswaar uit blik ken, waaraan ik ooit, al is de vraag wanneer, wen. Denkt mijn vriendin, wanneer ik eet, hij eet. Het is derde persoon enkelvoud, hè. Dat is, ook in het Engels krijg je dan een S achterstand. Het is he eats. Dus hij eet iets. Iets fiets. Maar ik doe aan wat hij behoeft. Niets. Hoewel ik heel veel man, je weet niet hoe. Hou van rund en liever op een stukje koe. Kauw. Dan smaakt zo'n blikje gistextract met bloem. Flower. En voel je je na elke hap een uur. Ouwer. Ik ken al één coupletje. Maar dat slaat nergens meer op. Volslagen van een pot gerukt. Een buurman die uit de lucht komt vallen. Maar ik vond het lang. Probeer het dan dus zelf maar eens. En dat het ook nog een coherent verhaal is. Waar je wijzer van wordt. Dat lukte mij zelfs niet. Het is moeilijk genoeg, hoor. Weet je hoe lang ik hier aan gewerkt heb? 6 jaar. Ik was al lang blij dat ik dit had. Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? En een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat de glas ver? Sorry, ik zo over mijn zus, sir. Oh, en... En ook nog een Engelse versie, waarbij en niet alleen het laatste woordje van iedere regel moet vertaald worden in het Engels om het laatste woordje in het Nederlands te krijgen, maar dat Nederlandse woordje moet vervolgens opnieuw in het Engels vertaald worden om opnieuw een Nederlands woordje te krijgen wat dan de zin echt afmaakt. gek dat ik die hoer hoor hier. Dus het hoor weer in hier. Of de Verenigde de economie ligt in de Verenigde Staten steeds stil. In de Staten steeds, steeds is stil. Dat is dit. Maar dat duurde wel een jaar of 12 voordat je daarmee kon lastigvallen. Dus. Het schijnt dat er een brandje in het bos woedt. En ik weet niet wat ik met mijn humeur moet. Het gaat nergens op. De buurman, heb je hem? De buurman die het gras uit alle macht maait. Belooft dat hij het laatste woordje goed raait. Ik doe al 20 jaar met dezelfde wasmachine. Ik moet gewoon zorgen dat er geen vocht bij in de buurt komt.
1: Een goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

kennen hem misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie.

kassie kijken. Zeg, joh, draait toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Afijn, hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit die waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze gaan halen de doelpunten niet eens. Draait toch niks aan. Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg 0-0, zegt hij na, had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Nee, je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, we slaan de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later slaan de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Krijg je dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen wat voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw! Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Mijn vrouw, hè? Aardig mens, hoor, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat et het door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, dan moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. Ik joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis. Ik joh, niet zeuren. Enfin, het rust. Ik stop hem vol met ijsjes en met touwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis. Ik zei, joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven. Ah, dat is, hè. Maar goed, gaan we verder.

Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kunnen wij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Afijn gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo'n bang dat u niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Ga ik altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet je wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, maar weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, hij niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten. Echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, Ja, ze gaan niet een beetje lachen of verspreken, ja? Dat kennen we nog wel even. Pakt die man een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt hij zichzelf. En dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet het in een ander plastic zakje en mompelt hij zichzelf, en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje, en zegt bij zichzelf, en dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van hup Abel Enstra, hup Abel Enstra. Ik zeg, god meneer Abel Enstra, voetbal is zeker geen 15 jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen zeggen, is niet te geloven hoor. Een paar weken geleden zit ik op het stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van, oh ja, en mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit en allemaal linksbinnen. Hartstikke, hoor. Afijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen hem, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen hem, ik zeg, nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, knaap, moet jij een strafschop?

5. Stap even jongens, stap even jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Is namelijk zo dat op het moment, de tekst is dus van ik zal ze laten pop-pop. En op dat pop-pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

Zo heb ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze debutant even halen.

0: Ja, mijn naam is Jack Wemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
1: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
0: Alleen uw naam, alsjeblieft.
1: Maar ik wou even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen.
0: Alleen uw naam graag, alsjeblieft.
1: Oh, de naam is Hartman, alsjeblieft. Hartman, Charles Hartman.
0: Met een T.
1: Oh, dat mag niet zo.
0: En uw leeftijd?
1: Leeftijd is 64 jaar, alsjeblieft.
0: Wat heeft u voor een nummer?
1: Telefoonnummer bedoelt u misschien?
0: Nee, uw nummer, uw act.
1: Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk, ja, dank u wel, alsjeblieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
0: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
1: Oh, heel graag, dank u wel, alsjeblieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel geschorven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer, onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heet Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen samengekleefd. Niet? Zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet?
0: Nee.
1: Oh. Ja, ik heb speciaal meegenomen een paar mooie kritieken. Zeg maar, ik vind je komen met u misschien in.
0: Nee, dank u wel.
1: We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochelnummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en 12 witte duiven. Dat is ook nog in te gekomen, ja. Dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Ja, maar als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen, maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
0: Juist.
1: Jawel.
0: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten.
1: Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet een hele...
0: Dat hoeven we niet te zien. Dan begint u maar.
1: Dank u wel, alsjeblieft.

hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken. Is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer.

het witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

Ik heb een stuk van bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: дойдеш тут. De duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duif moet te fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alstublieft. Misschien nodig heeft voor een programma, want ik wil hem misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel.
1: Dag meneer Hartman.
0: Oh, dag meneer. Hoe was de naam ook weer?
1: Bemelmans. Jack Bemelmans.
0: Nooit van gehoord.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

Ik ben dus nogal gek op de natuur, hè, ben ik. En met name ben ik gek op hardlopen in het bos. Dus ik heb nou bij mijn loopband heb ik een flatscreen opgehangen. En daar doe ik dan bosbeelden op. Want ik vind dat echt er niet per se altijd het lekkerste uit hoeft te zien. Als je me niet gelooft, dan moet je een keertje naar de natuurwinkel gaan. Dan zal je zien dat de broccoli smaakt beter van de natuurwinkel. Maar bij de Albert Heijn, daar ligt de broccoli tenminste ook een beetje in het schap, alsof die ook een leuk leven heeft gehad. Weet je, ligt de broccoli gewoon van... Bij de natuurwinkel hangt de broccoli een beetje suïcidaal in zo'n bakje. Van nee, over mij zijn geen pesticiden heen gegaan, nee. Kan je zeker wel zien. Nee, de boer heeft persoonlijk alle insecten van me afgepest. Kan je zeker wel zien. En ook het personeel van de natuurwinkel, hè? Dat ziet er vaak zo... zo naturel uit. Dat je zo die zaak rondkijkt en dat je denkt... Jezus, jongens, in hoeveel kleuren kan je jute verven, man? En dan ben je nog blij, want dan zie je ze met hun kleren aan. Maar kom je bij de kassa... Weet je, er zit dan achter de kassa zit altijd zo'n lief zelfgebreid meisje. En achter haar hangt dan een prikbord. En op dat prikbord zitten allemaal folders... met allemaal cursussen die het personeel van de natuurwinkel... in hun vrije tijd geven als ze meer in hun kern zitten. En dan zie je een folder van de cursus... oerdans. En daarop zie je een foto van naakte, oerdansende vijftigers. En je kijkt gauw te lang. En dan kijk je en dan denk je, hey, dat is grappig. Die man in het midden, dat is die kerel die hier achter de kaas staat, joh. En dan weet je weer dat echt er niet per se het lekkerste uit hoeft te zien. Sowieso weten wij niet hoe echt er eigenlijk uitziet. Want echt, dat zien we nooit meer in het echt. Een tijdje geleden ben ik benaderd door de Playboy. Ja. Ik lachen. Ik mijn moeder bellen. Ik zeg, hé, mam, ik ben gevraagd voor de Playboy. Mijn moeder...

niet, hè? Dus ik ben gelijk, mag ik papa bellen? Zeg ik tegen papa dat je doet. Lachen. Ik zei, nou moeder, dat is een hard soort humor waar ik helemaal niet van aan. Want als ik zou poseren in de Playboy, mijn vader krijgt een hartverzakking. Echt waar. Als ik zou poseren in de Playboy, dat druist tegen alles in wat mijn vader heilig is. Man is al 25 jaar abonnee van de Penthouse. Kan je echt niet maken. Ik zei tegen een vriendinnetje van mij, ik zei, hey, ik ben gevraagd voor de Playboy. Ze zei, oh leuk, ga je het doen? Jezus, hoe lang kennen wij elkaar? Natuurlijk ga ik dat niet doen, waar zien we vooraan? Hoezo, zegt ze, ze retoucheren toch? Ze zei, nee, het ging mij om het principe. Als ik zo mijn geld had willen verdienen, dan was ik wel gelijk achter een raam gaan zitten. Ik ben niet mijn hele leven bezig met proberen ergens te komen. Om als ik daar dan ongeveer ben, in een blad te gaan staan om te zeggen, nou kijk, dit is dus mijn blote kut. Ja. Ik heb er een nieuwe serre van laten bouwen, ja. Kijk, en dat retoucheren, dat heeft natuurlijk een enorm voordeel, maar het heeft ook een heel groot nadeel. Namelijk dat als je geretoucheerd bent, dan gelooft niemand meer dat die paar dingen aan je lichaam, die wel gelukt zijn, dat die echt zijn. Ik zie dat ik dit iets moet concretiseren. Ja, een tijdje geleden had je die documentaire van Sunny Bergman, Beperkt Houdbaar. Weet je, ging over plastische chirurgie. En er zit die beroemde scène in, dan ligt zij in die stoel bij die Amerikaanse plastische chirurg. En zij filmt hem, terwijl hij bij haar dus recht op Jeruzalem kijkt. En hij zegt dan dat hij van haar huistuin- en keukenflamoes, kan hij voor $8000 een Playboy-kutje maken. Dat kost $8000. Nou heb ik. Van huis uit. En nauwelijks gebruikt. Nee, van een oud vrouwtje geweest, altijd in de garage gestaan. Maar als ik daarmee in de Playboy zou gaan staan, dan gelooft niemand dat die echt van mij is. Dan zegt iedereen, nou, nah, dat ken nooit. Dit is copy-paste Georgina Verbaan. Ik ken die kut, ik geloof het niet. Want het schijnt in het wild dus heel weinig voor te komen. Het schijnt dat 80% van de vrouwen heeft dat dus niet. En nou, misschien is het leuk om in de pauze even met de meiden te kijken om hierin. Want als je dus niet een Playboy-kutje hebt, dat wil zeggen dat je binnenste schaamlippen, dat die dan ietsje naar buiten vloepen. Wat ik een heel gastvrij beeld vind, hoor. Ja, een beetje van, hier binnen is het ook leuk. Beetje van die saloondeuren, weet je wel. Laissez-faire, laissez-passer, hein, tout le monde va que lui-même. Ils ont la batterie roule, voix se craque, le spectacle commence. Maar dat is dus niet in. Dus dat kun je dan laten oplappen voor $8000. Maar dan denk ik, ja, $8000, meid, dat haal je er nooit uit. Want er is nog nooit een man geweest. En er zal ook nooit een man zijn. Die op het punt staat om hem erin te hangen. Die ziet dat jij geen Playboy-kutje hebt. En die zegt, oh nee hoor. Oh nee, daar begin ik niet aan. Nee, nee, jouw binnenste schaamlippen komen naar buiten. Als een man op zo'n moment iets esthetisch van je kut vindt, ja, dan is het een homo. Ziet er zo uit. Dus dan kun je stellen, zo ziet een kut er nou eenmaal uit. Waarom zie je dan in films en in bladen nooit zulke normale exemplaren? Waarom zie je alleen maar van die excellent little pussies, search is now. Dat is toch raar? En hoe is dat als je als jongen voor het eerst een meisje bloot in het echt ziet? Op je 17e of op je 13e, als je in Rotterdam woont en wel eens in een kelderbox komt. Die jongens die schrikken zich rot, die zien een meisje bloot en die denken, huh? Jongens! Deze kapot hoor.
dan moet je naar laten kijken, dat is helemaal niet goed. Maar 80%! En ik weet dat ik het niet ben, dus het grootste deel van deze zaak. En dat is dus niet in. Wat het meeste voorkomt, dat is nooit in. Wat in is, is altijd heel moeilijk. Weet je, nu is het bijvoorbeeld best heel moeilijk om slank te zijn en gespierd en bruin. Maar in de middeleeuwen was iedereen slank en bruin en gespierd van het harde werken op het land. Maar wat was er in? Wat schilderde Rubens? Dikke, witte wijven. Nu is iedereen dik en wit.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Mij niet hebben.
3: Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet hebben.
6: Mij niet hebben.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet hebben.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet.

0: hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkstraatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkstraatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar
1: ook
0: geen speedboot.
1: Ook een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shirt krijg. Toen denk ik, mijn beugeltje kan je in mijn mond steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: En heb ik een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Daar gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Ja, ja, ja.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raaf.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Ja. Kneet. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is dat. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele kippenleren accu.
3: 24 uur per dag. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van woensdag tot en met vrijdag. Het is zonovergoten en droog. In het noorden wordt het 28 graden, in het midden 32 graden en in het zuiden wel 35 graden. En daarbij is vooral in het westen de luchtvochtigheid hoog, waardoor de gevoelstemperatuur nog hoger uitkomt. En er staat weinig wind uit het oosten. Dan donderdag. Er verandert weinig aan het weerbeeld. Het wordt 29 tot 35 graden met veel zonneschijn. En de wind is matig uit het oosten. Vrijdag is de warmste dag van de week. Het wordt 32 graden in het noordwesten tot wel liefst 37 of 38 graden in het zuidoosten. Er is opnieuw veel zonneschijn en een zwakke tot matige oostenwind. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui en vooralsnog is de kans op droog weer groot. Tot zover het weer.

0: even een hele gevoelige jongen van 14 jaar oud uit een heel warm nest. En Rupert jongen die hield van het leven. Hè. Iedere dag als de zon opkwam, dan was Rupert hartstikke blij, want dan was er weer een nieuwe dag aangebroken. Maar toch was Rupert altijd alleen. Op school ook zat hij altijd helemaal alleen zo in een hoekje van de kantine, zo zijn boterhampjes op te eten, zo. En het was helemaal niet zo dat de andere mensen, ja, dat die Rupert onaardig vonden of zo, dat was het helemaal niet. Maar hij was nogal lelijk en daar kon hij niks aan doen. Maar hij had een hele moeilijke huid. En ja, maar weet je wat zo erg was? Op zijn lippen, dat zat rondom helemaal vol met zweren. Ja, daar kon hij niks aan doen. Dan had hij zo zijn boterhampjes zo. En zolang hij zo at, was er niks aan de hand, hè, zo. Nee, maar dan lachte hij en dan... Oh. Ja, dan liep die pus hier zo naar beneden, zo in die... Oh, en dan wilde hij niet dat iemand dat zag en dan snel zo... Oh man, arme Rupert. Ja, en hij zat op de middelbare school, maar daar voelde hij zich ook helemaal niet thuis. Want dat was een ontzettende kakschool, was dat. Er zaten van die jongens op zo van... Mijn vader heeft een open Mercedes sportwagen. En dan rijdt hij elke dag naar zijn werk. En later wil ik net zoals mijn vader. Zo'n school was dat, hè. En Rupert was altijd alleen. Nou kwam er. Ja, nee, dat heb ik af en toe. Dus. Nou kwam er op een goede dag op de school waar Rupert zat een nieuwe lerares. Juffrouw Liesbeth. En deze juffrouw Liesbeth, die was mooi. Mooi. De figuur, jongen, hier had je zo die taaien. Taaien. En had je hier had je zo die heupjes, weet je, die heupjes zo. En had je hier zo. Hier had je zo die. Oh man, die. Oh, die billen, weet je. En een bollenbilletje, zo lekker, lekker bollenbilletje. En lekker een knijp, lekker een knijp. Gewoon niet hard, zachtjes knijpen. Kijk dan. En als ze van die hele mooie lange benen, zo'n heel zacht buikje. En dan van die pronte borstjes met van die tepels erop. Ja. Ja, die moeten erop, hè? Anders is geen gezicht. Dan is het alleen maar een beetje. En als ze zulke lippen. En zij sprak zoals Ben Webster saxofoon speelde, met heel veel valse lucht. Ah, ik ben je van Liesbeth. Oh man, geen man ter wereld kon daar weerstand aan bieden aan die vrouw. Als je naar haar keek, jongen, dan had je het gevoel gewoon... Ja, het gevoel dat je zo... Dat je zo... Daar zo ingezogen werd. Oh man, kutwijf, man. Damn. Nou, de eerste dag dat zij op school kwam, toen keek ze zo die kantine rond. En toen zag ze daar in het hoekje Rupert zitten. En deze vrouw, deze bloedmooie vrouw, ging naast Rupert zitten. En niemand begreep iets van, ja, Rupert helemaal. Die zat gewoon lekker te eten. Wat? Schoon, ze ging me kapot. Maar zij vond gewoon, ja, iemand hoeft er niet alleen te zitten. Alleen omdat hij lelijk is. En iedere dag ging juffrouw Liesbeth weer naast Rupert zitten. En dan spraken ze samen over, wow, van allerlei onderwerpen. En ach, dan at ze wel wat later. Ja, en Rupert, dat was een puber, hè? Dat was een zweterige puber van 14 jaar oud. Dus ja, het onvermijdelijke gebeurde. Rupert werd verliefd. Rupert werd verliefd op juffrouw Liesbeth. Maar hij was zo verlegen, echt. Hij durfde er nog niet eens echt aan te kijken. Nou, na school, als iedereen naar huis ging, dan bleef Rupert altijd een beetje op school rondhangen, want thuis had hij toch niks te doen. En zo liep hij op een dag door het gebouw te dwalen. En toen kwam hij bij de gymlokalen. En daar hoorde hij allemaal geluiden. En Rupert die doet die deur open, hij kijkt naar binnen en... En daar midden in het gymlokaal zag Rupert juffrouw Liesbeth helemaal naakt. En ze was niet alleen. Ze was met Hugo. Nou, en Hugo, dat was de grootste en sterkste jongen van de school. Hè? En juffrouw Liesbeth die lag zo achterover op dat turninstrument. Hè? De kast, weet je niet? Dat bruine ding waar je vroeger zo... aan en knallen zo. Hè? Dan lag zij achterover, lag ze daarop. En die Hugo, op één hand had hij zo onder de hoofd. En met die andere hand ging je zo heel zachtjes over dat lichaam. En dan gaf je er zo weer van die hele natte tongzoen. En toen stak hij zijn wijsvinger en zijn middelvinger in zijn mond. En dan ging hij zo heel zachtjes mee tegen haar clitoris. Ja, zachtjes, hè. En Rupert zag dat allemaal gebeuren en Rupert dacht, dat durf ik nooit. Dat durf ik nooit, dacht Rupert, moet je kijken wat Hugo allemaal doet, dat durf ik helemaal niet. Maar ik weet zeker, dacht Rupert, dat ik een betere man voor juffrouw Lisbeth ben dan Hugo. Ik weet zeker dat ik meer van haar hou, maar ik moet laten zien dat welk hout ik gesneden ben, dacht hij. Ik moet laten zien dat ik een man ben. En een week daarna gingen ze met de hele school op zeilkamp. En tot ieders verbazing ging Rupert mee, want normaal gesproken ging hij nooit mee, hebben dat soort dingen. En zeker niet als het op zee was, dan zout water is gezeerd, jongen. Maar Rupert was van de partij. En toen ze op volle zee zaten, waren ze Rupert kwijt.
1: Waar is Rupert? Heb jij Rupert gezien? Nee, ik heb Rupert gezien. Rupert! Rupert!
0: Maar ze hoefde niet lang te zoeken op pot op iemand. Daar. En helemaal boven in de mast, daar hing Rupert. Het kan me niet meer schelen! Het kan me niet meer schelen! Rupert, kom naar beneden, Rupert! Kijk uit, Rupert, straks val je nog, Rupert. Het kan me niet meer schelen, het kan me niet meer schelen. En daarvoor schreef juffrouw Lisbeth. Rupert, kom naar beneden, Rupert. Kom naar beneden, Rupert. Juffrouw Lisbeth, ik hou van u. Zonder u wil ik niet verder leven. Ik hou van u. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Hou ik van u. Oh, kom naar beneden, Rupert. Ik hou van jou. Kom naar beneden, dan zal ik je laten zien hoeveel. Ja, en dat was te veel opwinding voor Rupert. Hè. En even liet hij zijn handen los en dondert zo de zee in. Man overboord, man overboord. Juffrouw Lisbeth trok alle kleren uit, dook hem achterna in de kruwel, pakte hem bij zijn kladden, sleet hem aan boord, pompte het water uit, slong hem. Hij ademde niet meer. Ja, ze hadden allemaal een EHBO-cursus gehad. Maar gelukkig. Daar verscheen juffrouw Lisbeth. Ze knielt naast Rupert neer. Ze legt haar hand onder zijn hoofd. En echt, ze mocht hem heel, heel erg graag. Oh, mijn godverdomme man, hè. Maar ze vermande zich. Ze haalde diep adem. En ze kotste een hele bek vol. Maar met een antiperistaltische impuls mikte Rupert de hele handel terug. Recht in het gezicht. Hij opent zijn ogen, ziet aan juffrouw Lisbeth onder de pus, de kots en het zeemer. En hij dacht, we zijn gelijk. En hij nam juffrouw Lisbeth in de armen, kuste haar vol op de mond. Scheurde zich weer los. Stak zijn arm in de lucht en riep, nu ben ik een man. En ik louterde weer boven in de mast. En daar, boven in de mast, uitturend over de verre zee, zong Rupert zijn lied. Lailalai, lailalai, lailalai. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo-yo. Yo-yo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

have a drink.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen, maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

House Nation.

House Nation.

Do you see it?

Mix 24

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent.

House nation.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, mam?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Oh.

no games. I was born this way. I don't stay away. I can't go all day.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.